0: raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker 2 doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de heksendans en heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd

0: en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de Firewall.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de heksendans en heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: beste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt de maatregelen.

0: als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoeft niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de heksendans en heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend groep.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet, wow. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen, maar voor nu denk ik niet aan morgen.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt de MADE als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Veel files van zo'n 5 minuten. Hier en daar een uitschieter naar de 10, zoals op de N2 naar Eindhoven. Vanaf Veldhoven tot aan Eindhoven Airport, 10 minuutjes. En op de N279 Roermond-Den Bosch, file voor Veghel. Ongeveer 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: Ik daal de

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken niet zoveel voor, gelukkig. Wel rijdt het nu wat langzamer op de A59 naar Den Bosch. Komt er een ongeluk bij Heusden? Er is één rijstrook dicht. Vanaf Dussen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws over de A59 naar Den Bosch. Bij afrit Heusden is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel file vanaf Dussen, ongeveer 10 minuten. Wel drukt op de A2 naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Vanuit het zuiden gezien een file van 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Oh.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmen.

0: Bemelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wieg om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Nieuw.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijk om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Maarten van Riel. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Yeah, just like that. Yeah.
1: Steve Van Remix. Blacksmiths.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: sterkste.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Berghuim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Dinsdagmiddag is op de graven van de Bertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en twee agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid.

0: vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Het is weer woensdagmiddag. Dit is de middag van Breda hier op Breda Nu. En we openen met de Fairground Attraction en Perfect. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. We zijn er iedere werkdag weer tussen 2 en 5 met de middag van Breda. Je hoort dan de fijnste muziek om jouw werkdag goed door te komen. Zometeen met Charlie Poets, Light Switch, nu de Bauza. Dit is Magnetic.

Goedemiddag van Breda en je hoorde Large Switch, net voor hem uit 2022. Het is vandaag dus woensdag 2 september. En wat gebeurde er in 1966? Nou, toen vond er een grote brand plaats in Londen. En verwoestte daarbij een groot deel van de Engelse hoofdstad. En 2 september is de Wereldkokosnootdag. Een internationale dag om het belang en de veelzijdigheid van de kokosnoot te vieren.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

met onbezonnen. Zometeen rond 2:30 is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Voor de tijd hoor je nog Wayne Wonder met No Letting Go. En dit is Devolve en Yes You Do.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de heksendans en heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Het is de nieuwe single van Roxy Dekker. Je hoort het hier in de middag van Breda en Zapfire. Schrijf alvast 13 september maar in je agenda. Want dan vindt Living Status Festival Breda plaats. En verandert de Bredaanse binnenstad opnieuw in een openluchttheater met meer dan 50 levende standbeelden. De acts staan vanaf 1 uur op 5 pleinen in de binnenstad. Het festival is gratis toegankelijk en vindt voor de vierde keer plaats. Ondernemersfonds Breda houdt het evenement namens de ondernemers in de binnenstad in samenwerking met winkelcentrum De Baronie. Zeker de moeite waard om dan even te gaan kijken. Zondag 13 september aanstaande vindt het dus plaats. Zometeen muziek van Coldplay, Higher Power. Nu eerst Colby Collette, Falling For You.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

We zagen op woensdag de middag door midden hè, bij Breda Nu. Tot 5 uur is het de middag van Breda. Je hoorde One Day en oh my god. Dan zo oprichting het nieuws van 3 uur. Dat doen we met Rita Ora en Cardi B.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen.
2: Dit is Breda Nu.

0: basis van inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Cause I gotta have faith.
1: Hij is veel te jong overleden natuurlijk, hè? George Michael. Wat maakte hij toch fijne muziek. Dit stamde uit de jaren 80. Je hoorde aan het begin van de tweede uur Fate. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Dit is de middag van Breda.

The 5 Seconds of Summer in de middag van Breda. En je hoorde Old Me. Net als op deze woensdag, de 2e september. Dit zijn de jaren voor vandaag. Keanu Reeves, de Canadese filmacteur, wordt vandaag 62 jaar. En uit de muziekwereld, Ruud Chakot, bereikt de leeftijd van 66 jaar. En Esther Oosterbeek, ze was een van de Dolly Dodgers. Ze wordt vandaag toch alweer zo'n 67 jaar.

Tina Turner en Golden Eye in de middag van Breda. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Wat hoor je in de Breda? Nieuw nieuwsupdate. Dit is eerst nog Sabrina Carpenter. Dit is Tears.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de heksendans en heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
3: Where are you?

Shannon Spiro, een van de zangeressen die in opkomst is. Hè? You're the Great Expectation. En dat was hier in de middag van Breda, hier op Breda nu. Daarvoor nog Direct, My Blood. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je natuurlijk ook terug kunt lezen op onze website, hoor je nog de Backstreet Boys met The Call. Ben je liefhebber van hete saus, tafelzuur, speciaalbeer en pompoenen? Nou, dan moet je zeker even in je agenda schrijven. Want op 19 september, zaterdag 19 september, vindt weer plaats. Heet, zuur en hop. Het team van Dr. Worst houdt het festival voor de 6e keer. Op de markt staan 25 standhouders met eigen gemaakte producten, zoals pittige saus en tafelzuur en speciaal bier. Sterrenchef en kookboekacteur Peter Kessler geeft een kookworkshop en cateringbedrijf Sint Carne heeft een vegan assortiment. Vindt dus allemaal plaats op Pier 15 in Breda. Dus als je liefhebber bent van hete saus, tafelzuur en speciaal bier, dan moet je daar zeker naartoe gaan, hè. Dit is Breda Nu, tijd nu voor een Breda Nu klassieker van Toontje Lager. Dit is Stiekem Gedanst.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Alan Walker en Faded. Zometeen is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat hoor je zometeen om 4 uur. Het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Voor die tijd nog de Foo Fighters. Dit is Windows.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Blijft ook heerlijk muziek in van de Four Tops uit de jaren 80 geworden. Je Don't Walk Away aan het begin van het derde en laatste uur van de middag van Breda hier op Breda nu. Zometeen hoor je de Jonas Brothers en Carol G met X.

Don't you worry, child van de Swedish House Mafia. Dat alles hier in de middag van Breda. Schrijf alvast in je agenda woensdag 7 oktober. Dan vindt weer de Gouden Playborstel Award en cabaret plaats met Podium Bloos in Breda. Breda Gelijk houdt dit weer de jaarlijkse week van de toegankelijkheid. Het programma bestaat uit bijdrage van onder meer Taalpanel Breda, Radar, Antidiscriminatiebureau en Buddy to Buddy Breda. Ook is er cabaret door sit-down comedian Thibaut Depe Praaien en een videopremier met een kijk achter het scherm bij het toegankelijkere maken van Breda. Tijdens de bijeenkomst wordt er ook een tweede Gouden Playborstel Award uitgereikt. Na afloop is er een borrel met twee gratis drankjes. Podium Bloos is overigens tijdelijk huisvest aan de Krochtdijk 54 in Breda. Dit is Breda nu nog, tot aan 5 uur met de middag van Breda. Zometeen met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Maar eerst Armin van Buuren. Dit is Something Real.

Martin Garrix en Ed Sheeran in de middag van Breda met Repeat It. Zometeen is weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Vanaf de Breda Nu nieuwsredactie wordt het zometeen na Dasha en Here for the Party. En nu eerst Daughtry. Terug naar 2006 met Home.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier vertraging. A58 Breda richting Tilburg voor Tilburg Centrum 10 minuten oponthoud. De A58 van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en Knoopend de Baars 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Knoopend Hooipolder 10 minuten. De N279 Den Bosch richting Roermond tussen Veghel en Boerdonk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.
2: From the east side of America, where we choose pride over character.

Sarah Larsson, het nummer werd al een keer eerder uitgebracht, maar deze zomer was een van de grote zomerhits samen met die hit van Shakira. En je hoorde Midnight Sun hier op Breda Nu. Zometeen Roxy Dekker met Superstar, het hitje van haar uit 2025. Nu eerst de Gym Class Heroes.

Roxy Dekker en Superstar. En dit was dan weer de woensdag editie van de Middag van Breda hier op Breda Nu. Morgenmiddag om 2:00, dan zijn we er ook weer. Om jouw middag wat leuker te maken als je aan het werk bent.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel en Best 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten. Op de N267 Drunen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Hank 20 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten. En op de N267 Drunen richting Andel voor Wijk en Aalburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryanair-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. De N217 Dordrecht richting Spijk en Nisse voor de aansluiting met de A29 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog één file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
7: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Get out there.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Galdense Meren. Of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regio.

0: rotonden en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wiegen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten twee agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Ze zeg maar...

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt MADE als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. De RR is in de maand. En betekent dit dat de open haard alweer snel aan kan? Of gaan we nog een Indian Summer beleven? Nou, het zal mij niks verbazen als het laatste het geval zal zijn. Maakt niet uit, ik ga u hoe dan ook verwennen met magisch mooie melancholieke muziek. We beginnen vanavond met een doo-wopgroep uit Harlem, New York. En zij zongen het al in 1957. Could This Be Magic? Hier zijn The Dubs. Good.

Dat waren The Dubs met hun single uit 1957, Could This Be Magic? Geschreven door een van de bandleden, Richard Blandon. Ja, wegens gebrek aan succes stopten ze er in 1958 mee, maar ze maakten een jaar later een herstart. En in diverse bezettingen, met in totaal 17 verschillende vocalisten, zou de band blijven bestaan tot de jaren 90. Het zojuist gedraaide Could It Be Magic is door diverse artiesten gecoverd. Onder wie? Door Timmy Euro. Haar kennen we vooral van twee megahits. Hurt uit 1961 en een van haar comeback singles uit 1981. All Alone Am I. Dat is een cover van een Grieks liedje van Ketty en Dionysios Apostopoulos. Min to Rotas to Urano uit 1964. Maar dit is Timmy Euro.

De Amerikaanse zangeres Timmy Euro. In 1961 had ze als 21-jarige wereldhit met Hurt. Maar daarna was het bij ons lange tijd stil rond haar. Tot ze in 1981 gevraagd werd om op te treden tijdens een tv-gala van de Platentiendaagse. Ze zette Hurt in met die overrompelende uithaal. De zaal stond volledig op zijn kop. En de volgende dag had heel Nederland erover bij de koffieautomaat. Nou, de opname is niet helemaal top, maar het klonk destijds ongeveer zo.

Ja, wat een succes was dat. Ik kan het me nog goed herinneren. En natuurlijk werd het plaatje meteen opnieuw uitgebracht. En een top 5 hit in Nederland. Maar goed, wij gaan verder met ander liefdesleed. Why Don't You Write Me, Darling? Dit is een plaatje uit 1955 van The Jacks. Bye.

Na de Jacks met Why Don't You Write Me draaide ik Simon & Garfunkel met hun Why Don't You Write Me. En die was afkomstig uit 1970. Een andere Simon, Carly, die zong in 1977 een prachtig duet met haar toenmalige partner James Taylor. Het is een liedje van The Everly Brothers, Devoted to You.

Ebony Eyes. Ja, mooier kunnen we dit maken. The Everly Brothers met hun stemmen die altijd zo meesterlijk samensmolten. En ze waren daarmee een grote bron van inspiratie voor de zojuist gedraaide Simon & Garfunkel, maar ook voor veel andere artiesten. Onder wie onze vier vrienden uit Liverpool. Nou, en dat brengt ons natuurlijk bij...

Juist, de Beatle-cover van de week. En daarvoor gaan we naar Puerto Rico, het geboorteland van José Feliciano. Deze blinde zanger en gitarist die was met name in de jaren 70 razend populair in ons land. Volgende week wordt hij 80 en dus verdient hij een plaats in dit programma. U hoort een van de betere Beatle-composities die hij in 1968 op de plaats zette, In My Life.

De bijna 80-jarige José Feliciano. Gisteren werd Barry Gibb van de Bee Gees 80. En vandaag is het de 80ste geboortedag van Billy Preston. Een van de mensen die ooit aanspraak maakte op de titel De Vijfde Beatle. Billy overleed al in 2006. In 1979 bracht hij een mooi, maar mierzoet liedje uit dat hij zong met Syreeta Wright. With you, I'm born again.

We blijven nog even hangen bij muziek die een indirecte link heeft met de Beatles. Ik heb al een aantal keren eerder liedjes laten horen van de Oostenrijks-Engelse tweeling de Mona Lisa Twins. Zij vertolken klassiekers uit de jaren 60, veelal uit het repertoire van de Beatles. En dat doen ze tamelijk briljant. Op een album uit 2022 staat ook een zelfgeschreven liedje. En dat is eveneens hartstikke mooi. We hebben er de afgelopen week volop mee te maken gehad met Summer Rain.

De Mona Lisa Twins, Mona en Lisa Wagner. Ja, bij ieder Engelstalig liedje over regen moet ik denken aan dat betoverend mooie nummer dat Bootlow en Felice Bryant ooit schreven voor Buddy Holly. Hij nam het in oktober 1958 op, Raining in My Heart. De Nederlandse chansonnier, cabaretier en acteur Gerard Cox, die schreef er een Nederlandse tekst op. En dat bracht hij uit in 1988. Het regent in mijn hart.

of Please. Ik draaide een LP-track, It's So Wonderful. Nou, en van de Teardrops, de band The Teardrops, gaan we naar een liedje met die titel. Uit 1958 is dit het quintet Lee Andrews and the Heart met hun fabuleuze single Teardrops.

heerlijke muziek uit 1958 van Lee Andrews en The Heart. In de jaren 60 pikte The Turtles uit Californië dit nummer ook op. En deze vrolijke hippies die lieten zich sowieso graag inspireren door eerdere doorpmuziek. The Turtles, ze zijn vooral bekend van de feel-good singles Happy Together en Eleanor. Maar ik ga voor u een dromerig liedje van ze draaien uit 1969. Het is geschreven door singer-songwriter Judy Sill. Een dame met een kort maar turbulent leven dat op haar 35ste al eindigde met een overdosis drugs. Dat zij zich graag liet inspireren door klassieke componisten en dan met name door Johann Sebastian Bach is duidelijk te horen op het door haar geschreven en dus door de Turtles vertolkte Lady O.

The Turtles met Lady O. Wat een heerlijk nummer om in september op zo'n nazomerse woensdagavond lekker bij weg te dromen. Gaan we verder met de ode aan een andere lady. Het gaat over een voormalig fotomodel, Patty Darf Bandeville. En zij had tussen 1968 en 1970 een relatie met zanger Cat Stevens, die zich later Yusuf noemde. De liefde leverde hem een wereldhit op met Lady Darbanville.

Dat was Cat Yusuf Stevens. Ja, eigenlijk heet hij Steven Dimitri Georgiou. Want zijn vader was van Grieks-Cypriotische origine. Maar hij vertrok nog voor de geboorte van zijn zoon naar Londen. Ja, en dus is Cat Stevens geen familie van de Amerikaanse zangeres en actrice Connie Stevens, die trouwens in werkelijkheid ook helemaal geen Stevens heette, maar Concetta Rosalie en Ingolia. En zij was dan weer de dochter van een Italiaans-Joodse vader en een Ierse moeder. Potverdomme, wat ingewikkeld. Maar goed, in 1960 nam Connie een werkelijk verrukkelijk liedje op. Het zwoele 16 Reasons. Nou, dat ga ik voor u draaien. En daarna als afsluiter van uur 1 nog een Connie. Connie Francis met de cover van een ware klassieker. De ultieme doo-wop song Earth Angel. Geniet ervan. En na reclame en nieuws, dan ben ik gewoon weer bij u terug voor nog 1 uur zalige droommuziek in Sjaki's Platenagenda. Live vanuit de gloednieuwe studio van Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naaste naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Welkom terug, lieve luistervrienden, bij het tweede uur van Sjaki's Platengala. Nou, gaat u er maar eens goed voor zitten, want ik heb nog een aantal heerlijke plaatjes in mijn koffer zitten. Een onverstaanbaar goede ballade in het Swahili, een Franse cover van een Engels liedje en Engelse covers van zowel een Frans als een Spaans lied. Dat en nog heel veel meer. Ja, ik beloof het u al, we gaan luisteren naar zalige droommuziek. Wat dacht u bijvoorbeeld van dit liedje uit 1955 van The Harptones? Life is just a dream?

Ja, life is just a dream. Zeker met zulke heerlijke muziek. Dat waren de Harptones, een hartverwarmend plaatje uit 1955. In 1990 toen werd dit nummer gebruikt voor Goodfellas, een bekende gangsterfilm van regisseur Martin Scorsese met Robert De Niro in de hoofdrol. Er is een heel soundtrack-album van die film uitgebracht en daar staat nog veel meer lekkers op. Wat dacht u bijvoorbeeld van het volgende liedje? Dat is van Billy Ward en His Dominoes en dat komt uit 1958. Het is getiteld Stardust. Een ware streling voor het oor en dat op de late woensdagavond.

0: Dit is Breda Nu.
1: En dit is Sjaki's Platengala. En dat waren Billy Ward en His Dominoes met Stardust. Twee leden van de Dominoes die zouden later met veel succes een solo-carrière beginnen. Clyde McFetter en Jackie Wilson. Nou, hem kent u vast nog wel van Reed Petit. Dat is een vrolijk liedje van eind jaren 50. Maar in 1987 werd het opnieuw uitgebracht in Nederland. En toen blandde het op de eerste plaats van de top 40. En dat ging toen zo.

Dat kent u vast nog wel. Een ander bekend nummer van Jackie Wilson. Dat was een hit in 1967. De voetjes mogen van de vloer bij deze lekkere oude soulplaat. Dit is Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Jackie Wilson.

Jackie Wilson met Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. De bijnaam van Jackie was Mr. Excitement, omdat hij bij zijn passionele optredens altijd zulke acrobatische danspasjes maakte. Maar ja, in 1975, toen liep dat verkeerd af. Hij kreeg een zware hartaanval tijdens een optreden, net toen hij nog zo'n grote hit van hem, Lonely Teardrops uit 1958, aan het zingen was. Hij belandde in een coma en bleef dat 9 jaar tot hij overleed op 21 januari 1984. Dat nummer Lonely Teardrops, dat werd in 1975 uitstekend gecoverd door niemand minder dan John Fogerty. Nou, en die versie, die laat ik u met alle plezier horen.

Ja, en voor de onverstaanbaar goede plaat gaan we deze keer naar de Afrikaanse staat Gambia. Daar liggen de roots van Maya Sona Jobarté, een Brits-Gambiaanse zanger en componiste. In de traditionele Gambiaanse cultuur was het bespelen van de kora, de Afrikaanse harp, alleen voorbehouden aan mannen. Maar Sona Jobarté die doorbrak dat patroon en zij werd de eerste professionele vrouwelijke kora-speler. Ik ga een lied van haar draaien dat ze zingt in het Swahili, Mama Ke. En dat betekent zijn of haar moeder. Waar het verder over gaat, ja, het spijt me zeer, maar ik heb geen flauw idee. Maar één ding garandeer ik u, onverstaanbaar mooi, dat is het wel.

Mama Kay, zijn of haar moeder. Dit mooie lied dat werd gezongen door Sona Jobarté. En zij was dus, of zij is dus, de dochter van een Gambiaanse vader en een Britse moeder. Gaan wij verder met een liedje van Natalie Merchant met als titel Motherland. Merchant die begon in 1981 als lid van de band 10,000 Maniacs. In 1993 verliet ze die band en ging ze solo verder. En weer 8 jaar later, in 2001, bracht ze het album Motherland uit. Dat is opgedragen aan de slachtoffers van 9/11. De aanslag op de Twin Towers in New York. Dat is volgende week alweer 25 jaar geleden. Dit is die huiveringwekkend mooie titelsong van dat album van Natalie Merchant.

De moeder van Boudewijn de Groot overleed in juni 1945, 2 maanden voor de bevrijding, in het Jappakamp Chideng in Nederlands-Indië. En Boudewijn die was toen net 1 jaar oud. Hij heeft haar dus nooit echt kunnen leren kennen. Ook vanuit voormalig Nederlands-Indië kwamen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. In 1949 verhuisden ze met hun ouders naar Nederland, waar ze zeer succesvol zouden worden als zangduo. Ramona werd in 1960 zelfs een wereldhit. Het nummer dat ik nu ga draaien, dat is van latere datum. Het is uit 1980 en een Engelse bewerking van een bekend Spaans lied. Dit zijn de Blue Diamonds met Love Me With All of Your Heart.

The Blue Diamonds. Ja, en van welk Spaans liedje is dit nou toch ook alweer een cover? Van een klassieker uit 1961 van trio Los Panchos. Het formidabele Cuando Caliente el Sol. Nou, en omdat dat zo mooi is, laat ik daar toch nog even een stukje van horen.

Ja, Los Panchos. Dat trio werd al in 1944 opgericht door de in New York woonachtige Mexicanen Alfredo Gil en Chocho Navarro, plus Hernando Avilés uit Puerto Rico. De band die kende veel personele wisselingen, maar bestaat anno 2026 nog steeds. Ja, ik mag hun platen zo bij tijd en wijle graag draaien, want er staan eigenlijk alleen maar mooie nummers op. Maar het allerbeste liedje van trio Los Panchos, ja, dat vind ik een ballade uit 1959. En die gaat over een klimop, La Hiedra.

prachtig gewoon. La Yedra, trio Los Panchos. En Yedra, ja, dat is afkomstig van het Latijnse woord hedera. Oftewel, in het Nederlands, klim op. En in het Engels, ivy. Nou, dat is een mooi bruggetje. In 1964 werd namelijk de Engelse Close Harmony groep Ivy League opgericht. Hun grootste hit, die kent u vast, dat was Tossing and Turning uit 1965. In datzelfde jaar brachten ze ook het volgende plaatje uit. That's Why I'm Crying, The Ivy League.

fijne samenzang van The Ivy League uit Groot-Brittannië. Een van de oprichters van die band was John Carter, die eigenlijk John Shakespeare heette. Leuke achternaam. Hij stopte er begin 1966 mee, omdat hij geen zin meer had in optredens. Maar hij bleef wel actief in de muziek als studiozanger en als producer. Op een groot aantal Engelse hits uit die tijd is hij te horen of was hij anderszins betrokken. Bijvoorbeeld of ook als schrijver en componist van de nummers. Zo was hij verantwoordelijk voor het monumentale Let's Go to San Francisco van de Flower Pot Man.

Precies die. Die kent u vast nog wel, hè? Ja, en samen met zijn echtgenote Jill schreef hij onder meer ook Beach Baby, waar First Class in 1974 een hit mee scoorde. Een jaar later volgde de Franse versie van dat lied, gezongen door Sacha Distel. En dat plaatje heet Vite, chérie, vite.

Sacha Distel. Ja, van hem wordt gefluisterd dat hij destijds een korte affaire gehad zou hebben met Brigitte Bardot. Maar korte tijd daarna toetrouwde hij met een skikampioene. En daar kreeg hij ook een paar kinderen van. Van Sacha Distel met zijn Franse cover van een Engelstalig liedje gaan we het nou omdraaien. We gaan namelijk een Engelse cover van een Frans liedje draaien. Het origineel uit 1965, Le Ciel, Le Soleil et la Mer van François Desgueux. Ja, die werd in 1967 opgenomen door Perry Como en de Ray Charles Singers onder de titel A World of Love. Nou, dit is een heerlijk plaatje om alvast stiekem één oogje bij dicht te doen.

0: Barry Como met A World of Love. Ja, dat liedje dat doet mij toch wel sterk denken aan die kraker van de Fireflies uit 1961, You Were Mine. Nou, weet u wat? Laten we dan daarmee afsluiten. Dan kunt u zelf oordelen. Ja, want het is 10:55 alweer. Ja, ik moet helaas afscheid van u nemen. Maar fijn dat u geluisterd heeft en ja, hopelijk doet u dat volgende week weer. Want dan ben ik natuurlijk terug met een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala hier op Breda Nu Radio. Ik wens u in ieder geval voor zometeen een goede nacht en hele mooie dromen. En natuurlijk, goodbye!
1: Goodbye!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wijchen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijterveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen. Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof? Of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Breda Beslist heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de Heksendans en Heksenwiel in Breda. Burgerraadslid Kira Maurits van Dam vraagt het college onder meer naar verkeers- en parkeeroverlast, de status van een mogelijk tweede rotonde en meldingen van bedreigingen. Bewoners van een adres op de Heksenkring hebben aangegeven ernstige conflicten te hebben gehad met voetbalouders vanwege parkeeroverlast. Hierbij zouden zij ook zijn bedreigd en zouden muren zijn beklad. Ook vraagt Breda Beslist naar de gevolgen van veranderende verkeersroutes, het busverkeer en mogelijke maatregelen voor de verkeersveiligheid. Het CDA in Drimmelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de terugkeer van de nachtbus. Aanleiding is een pilot van Arriva met nachtbusritten vanuit Breda richting Etten-Leur en Oosterhout. Reizigersvereniging Rover noemt Made als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid. Het CDA vroeg het college of uitbreiding richting Drimmelen mogelijk is. Het college zegt zich daarvoor te willen inzetten. Het CDA laat weten in overleg te gaan met de provincie en vervoerder Arriva. Ook wordt het onderwerp ingebracht in regionale overleggen. Dinsdagmiddag is op de Graaf Engelbertlaan in Breda een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. Door de botsing kwam de auto op de andere weghelft tegen de rijrichting in tot stilstand. De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Door de aanrijding ontstonden files in beide richtingen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.